0: Konut en hoekse en nutje stuurkota.
1: Op framkona bin.
0: Horsho heer. Vi nutje om wat af 5 voor je bilen zullen komen heen voor festival. Och han pakka vi uitje. Op bij nu. Kast op voor af je eindans 200 nutjes uit de schroner. Echter MVG uit de bergen. Met die elmarska nut. Zodat rauwer man skonta zijn. Stökken av gulvet att chatta fjörde och uppleva bilen själva. Ett ring 255 255. Så finner vi rötter Larsen Nathalt Hoy. Föra bilasöla.